nacht. Ik hoor trommels heel de nacht. Iedereen is even nat. Ik hoor trommels heel de nacht. Ik hoor trommels heel de nacht. Ik hoor trommels heel de nacht. Tap je trommelvlies en nu wordt je beat echt te vies.